Met mijn vader al. Met mijn vader al, ik heb een stap van er, die kans om de stad was, maar de grond stap, die ging er vanuit, 22 PC, RW2, 420 communicatie.

0: Van Vruik heeft met zijn broek.
1: Van Vruik heeft met zijn broek.
0: Je suis en train de mettre son trou, on va être disponible, puis on lui va recommander un endroit.